0: Kom maar, het even, daar gaat de Pieter van Kamutsing uit de hotaka. Nee, hij a popo hoki, mai ai.
1: Ai, katika ngā hua nui o tēnei, rangi ki runga kia koutou katoa. Ai, koia nei te wiki o te koronai hana tuarua o te ariki nui. Kweni ngā wai hono i te pō, kia haumaru tō haere mai, kia haumaru te wiki.
0: Ai, tika, and we'll catch you all again, a popo, ma te atu taki manaki i ngā wā katoa i te whanau. Leave it here with Coterie and Lay Your Head. Have a great day, te whanau. Pumi Rebatani for the Pātara and Atawhai. Mā!